Urgent FM.

Tem que ser de

0: Dit is Urgent FM.
1: All my life I has to fight, nigga.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
2: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

febrero

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
2: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Kijk, hier ben ik bij een hotel. En bij een ander hotel. Hier wil ik graag een auto huren. En hier kun je een telefoon kopen. Overal willen ze mijn paspoort zien.

Hier ist auf der Sim.

0: Hallo, welkom bij Wangedrag, 10e seizoen, 11e aflevering alweer. Dat was Generación Suicida met Oscuridad, een nieuwe plaat die eraan komt. Hombre Nuevo op Vitriol Records. Later dit jaar gaat die uitkomen. Dus een van mijn favoriete bands, toch wel. Al lang niet meer de lo-fi punk waarmee dat ze gestart zijn. Wel nog steeds in het Spaans gezongen. Ze komen uit LA. Ondertussen hebben ze de Chorusspiraal ontdekt. Die is al even aanwezig, maar de nummers zijn altijd super, super catchy. Maar vandaag ook een gast mee. Welkom, Laurens van Sicko.
1: Hallo, ja, hey. Inderdaad. Ik ben Laurens, ik doe zang bij Sicko. Ik schrijf ook een beetje riffs hier en daar.
0: Oké, okay, nice, cool. Ja, welkom. We hebben vandaag van jou ook een aantal nummers die je doorgestuurd hebt. We gaan die straks ook spelen. We zitten in ons eerste blokje van de show en dan doen we altijd wat nieuwe releases. En ook dit jaar hebben jullie een nieuwe plaat uitgebracht, hè?
1: Ja, klopt. Fever Running Wild. Momenteel nog enkel online te beluisteren, maar binnenkort ook op vinyl. Eigenlijk is het alle hardcore die je cool vindt, gewoon in één band.
0: Ja.
1: Dat is wat we een beetje proberen te doen. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus zowel oude als nieuwe invloeden eigenlijk. Een beetje van alles. Ja.
0: Oké. Dus hoe zou je Sicko omschrijven qua stijl?
1: Ik vind dat de basis eigenlijk vroeger jaren 80 is. Ja. Dat is toch mijn insteek erin. Maar ja, ik ben niet de enige in de band. Dus vanzelfsprekend komen er andere invloeden bij te pas. En heel veel van de mensen in mijn band zijn wel meer into zo jaren 2000, 2010 hardcore. En dan komt er eigenlijk ook zo heel duidelijk in voor. Maar ja, op zich ook heel cool. Past wel in mijn hoofd.
2: Ja, het is zeker een coole mix. Ja. Hoi. Komt live ook echt goed over. Ja, en is dat ook gewoon. Dat je specifiek genoeg uit beide tijdperken zo wat dingen combineert die echt heel goed samenwerken.
1: Ja, ja. Ik wil ook niet pretenderen dat wij exact klinken als een band uit de vroege jaren 80, want ik heb er nogal shit over gehad. Ik weet niet waarom, maar vandaar dat ik het nog eens wil specificeren van er zit ook moderne hardcore in.
0: Ja, ik denk dat iedereen zijn belevering van jaren 80 hardcore wel nog
1: een beetje anders is. Er is ook heel veel verschil daarin op zich. Ja. Dus ja, eigenlijk wel logisch. Zeker.
0: Oké. Okay. De plaat, waar hebben jullie die uitgebracht?
1: Zelf released.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zelf gewoon laten drukken eigenlijk. In Lokeren heb je zo een platenfabriek eigenlijk. Dus zijn we daar gewoon gaan aankloppen.
2: De Belgium Vinyl Pressing Plant. Ja.
1: Dat is exact wat het is, inderdaad.
0: Ja. Want het is ook niet zo evident, dit, toch?
1: Nee, inderdaad. We hebben zo wel wat rondgestuurd hier en daar. Maar omdat we zo niet echt reactie kregen van de labels dat we wouden, hebben we het gewoon zelf gedaan. Want als je op een klein label zit, wat heb je er dan aan? Ja. Het gaat zo wel een beetje om die associatie en zo. En, maar als je dat niet hebt, dan dacht ik van ja, doe het gewoon beter zelf.
0: Ja, hoor het meer en meer. De Reds heeft het ook gedaan.
1: Ja, ik zag ook dat Pressure Pack moeite had met een label. Als zo'n band al moeite heeft om een label te zoeken, dan vind ik echt gek eigenlijk.
2: Wij hebben ook,
1: het is een van de beste hardcore bands in Europa eigenlijk. Dus,
2: zeker, ja. Ja, wij hebben ook echt miserie gehad met veel labels aanschrijven. En als we al een semi-positieve reactie kregen, was zo voor het moment doen we geen nieuwe bands, maar laat ons weten als uw plaat er is en dan steken we hem in de distro. Ja oké, okay. Maar dan hebben we het ook maar zelf gedaan.
1: Ja, best. Ja, we hadden in het begin wel interesse van een heel bekend label, maar ja, die eigenares is dan in het gevangen terechtgekomen.
2: Oeh. Oké.
1: Okay. Dus dat ging niet meer door.
0: Streep door de rekening.
1: Oh ja, ze zeiden gewoon dat ze onze sound cool vond, dus dat betekent niet per se. Het zag zitten, maar kijk, het was toch zo al ergens.
2: Ah, was dat Ola?
1: Ja, dat is Ola.
2: Ah, oké. Okay,
1: ik moet niet expliciet zeggen. Want
2: heel onterecht in het gevangen geraakt. Ja, okay, en ondertussen wel vrij.
1: Cool wat ze gedaan heeft. Ja, denk ik.
2: Ja. Maar het proces loopt
1: nog. Ja, inderdaad. Ja.
2: Dus in ter context met 24, dacht ik. Eerst met 18, maar dan uiteindelijk met 24. Opgepakt voor acties tegen Elbit. Ja, wat ook in België gebeurd is. En ook in België tot een proces heeft geleid tegen heel wat activisten pro-Palestina acties doen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is wel context die er zeker bij hoort. Het was wel onterecht. Hè. Maar goed, ik stel voor dat we wat muziek luisteren. Gaan luisteren naar Sicko met War Is God vanop Fever Running Wild.

0: Dat was Total Con met Crust Fund Idiots vanop Idolatry op Brain Rotter Records uitgekomen. 7-inchje van deze hardcore punkband uit Leeds. Goeie lyrics ook. Nummer noemt Crust Fund Idiots. Ik weet exact wat dat ze bedoelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: De Trust Fund.
2: Ja, mensen die pretenderen punk te zijn, maar eigenlijk heel veel geld hebben. Lijkt mij.
0: Ja, ik heb er zo nog op K-Town zien toekomen die er crust as fuck uit zagen, maar die wel het blokje om de Audi A5 parkeerde. Dat vond ik wel leuk.
2: Ja, ik moet ook wel zeggen, soms komen wij op shows toe met Jens zijn Range Rover en soms voelt het ook wel een beetje raar aan.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: Ja, Arie heeft ook nog verteld, het is ook zo een band van een vriend van ons en die kwamen ook toe met zo, ja... Zo Range Rover type-achtig. Mm-hmm. Maar die mens gebruikte dat voor zijn werk voor boten te vervoeren. Dus ja, dat kon ook niet anders. Maar dan krijg je inderdaad wel wat rare blikken. Maar op zich, het is ook niks mis mee.
2: Nee, tuurlijk. Oh, ja.
1: Ja, sommige mensen vinden een platencollectie leuk om in te investeren. Andere mensen vinden auto's leuk om in te investeren. Zo. Op zich, maar daar ook niet te veel.
2: We hebben trouwens nog samen gespeeld met Total Con in Nederland. Dat was
1: heel
2: cool. Vet.
0: Oké, goed. Wat hebben we nog mee? Ik heel wat mee vandaag. De volgende dat we mee hebben is eentje die we opgepikt hebben van vrienden van de Discord, de Belgium Hardcore Punk Discord, zijnde Kevin en Jan. Die hadden X Inclusion X gepost een tijdje geleden. En dat is, ze zeggen zelf, Youth Crew met punkrock en New York hardcore invloeden uit Limburg. Of zoals Kevin zei, oude knarren die Youth Crew spelen. Ze zijn ondertussen al wat ouder, maar wel nog altijd verliefd op dat genre. En ze hebben ook iets uitgebracht, nog niet helemaal. Het moet nog gemasterd worden, maar we hebben al een preview gekregen. En het nummertje dat ik gekozen heb daarvan, het Cry for Help, klinkt supercool. Voilà, bij deze gaan we daar al kunnen luisteren. En daarna gaan we nog eentje draaien van Devil Master. Een band dat ik ook supercool vind. Mm-hmm. Dat is zo, est metal, est punk, ik weet het eigenlijk niet. Het klinkt niet meer zo rauw als in het begin. Zelfs zit ook al op Relapse, wat geen klein label is natuurlijk. Ik heb die nog in Ashaar gezien. Dat publiek was allemaal black metalers. En ik had zowel het gevoel dat die niet onmiddellijk door aan dat Devil Master zichzelf niet al te serieus pakt.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan daarna nog luisteren naar de nieuwe van hen, You Worms Feign Delusion, van op Bloody Dreams, die ook ergens in september gaat uitkomen. Maar eerst X Inclusion X.
1: Alright.

0: Dat was stevig.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel nice.
1: Kelderpunk.
0: Ik kan wel snappen dat de menig true cult black metalhead daar de wenkbrauwen van fronst als ze dat live zien en dat niet verwachten.
1: Ja, they look the part. Ook ze met de hele pointy BC Rich gitaren en zo. Alles erop en eraan.
0: Ik vind dat echt hard lelijke gitaren, maar voor
1: maar
0: zoiets
1: goed lelijk.
0: Mag dat wel. Ik heb een plaat mee. Zoals elke maand. Ik wist niet echt wat ik moest meenemen. En het is door een gesprek dat we eerder deze week op de Urgent receptie, vorige week, 2 weken geleden. Het is allemaal één waas ondertussen.
1: Dat was een leuke receptie.
0: De receptie van Urgent, die onze onder de vleugels heeft genomen van het jaar. Om hier wallawaai te komen maken. Sexdroom met Occupy Me. Dat is vanop de plaat Grown Younger, een EP eigenlijk, maar wel een 12-inch uit 2010. Dat is een Deense band die toch op Youth Attack Records is uitgekomen. Raw black metal met punk vermengd. Het zit hier en daar zoals Screamo, emo, violence en het is een mix van alles eigenlijk. Oorspronkelijk Pruneface, maar dan veranderd naar Sexdroom.
2: Begrijpelijk.
0: Hey?
2: Begrijpelijk.
0: Ja. Het is wel een naam die iets meer bij de muziek past ofzo. Supercoole plaat ook. Zit ook een zine bij met wat fetish art. Heel cool gedaan, zo wat cut and paste.
1: En die is op Youth Attack uitgekomen?
0: Ja, die plaat is op Youth Attack uitgekomen. Maar de zanger, Loki, is ook eigenaar van, mede-eigenaar van Posh Isolation, Deens punk label.
1: Ook al niet meer bestaande ondertussen.
0: Ja. En dan met de drummer heeft hij ook nog in Lower gespeeld. Eerste oplage van die plaat was echt mega gelimiteerd. Dat was een handgemaakte hoes en het waren er daar 25 van. Ik heb niet gekeken op Discogs hoeveel dat kost ondertussen. Maar ik ga het zo biedt wel een keer doen.
1: Dat is wel de Youth Attack traditie, dat er veel handgeprint is.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Maar nu, die dat ik ken is die dat je gewoon in de platenwinkel kon kopen. Ook bij 72 gekocht, denk ik. Voilà, ik stel voor dat we een keer gaan luisteren.

0: Dat was Crysis met PC 1984. Crysis, hele goede post-punk band. Ja, een beetje het begin van de peace-punk, anarcho-punk voor mij dan. Ik heb die als plaat van de maand meegebracht. En dat is Collectief met een K en een V. Een dubbel LP-compilatie met daarop de drie Crysis singles, demo's, een John Peel live-sessie. En die is gemaakt door La Vida is een mus, hoe kan het ook anders.
1: Yes.
0: Ondertussen wel helaas out of press, maar echt een aanrader om zo van alles van Crysis te proeven. Die zijn ontstaan in 1977. Heel openlijk links ook over de lyrics, racisme, class war, police violence, alles wat die in die tijd zijn.

0: nationalistische volkssymboliek in Dead in June, maar niet uitgesproken. Dus ook nooit openlijk racistisch, ook altijd niet ontkend, maar gewoon genegeerd en zijn ding blijven doen.
1: Maar ook wel Death in June verder gezet onder de vorm dat nog altijd bestaat, omdat hij niet meer met Tony wou samenwerken.
0: Tony is er dan uitgegooid.
1: Ja.
0: Omdat hij, dat deed wel, omdat hij racistisch was.
1: Ja. En ik denk dat Douglas gewoon geniet van die ambiguïteit. Want hetgeen dat het dan doet, is ook zo t-shirts maken met Life Ruins op, dat normaal heel recht zijn, wat dan inkleurt met een regenboogvlag.
0: Ja.
1: En allee, wees ook niet dat je daar bij een heel rechts publiek veel aantrek mee kreeg.
0: Ik heb toevallig die laatste plaat geluisterd, manier de voorbereiding te doen. En het klinkt eigenlijk goed.
1: Ja.
0: Ja? Eigenlijk echt wel. Maar Crisis is een coole band. Eigenlijk heel simpel qua muziek, maar hele goede nummers. Voilà.
1: En een tijd geleden terug opnieuw begonnen. Hè.
0: Met Tony.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Die Sol Invictus had dat geen Konas zijn. En dat was wel...
1: Ja.
0: Toch
1: ja.
0: Wel, dan zit je echt in
1: dat lag er wel vingerdik op. Ja. Ja.
0: Voilà, dat was het voor mij. En dan gaan we nog naar eentje van Laurens luisteren. Government Issue, heb je mee?
2: Ja, inderdaad. Government Issue. Washington, Discord Records. Ja, ik hou gewoon van hoe dat die riffs eigenlijk in elkaar overvloeien. Dus naar boven en neer schalen, dat is iets dat ik eigenlijk zelf ook heel vaak doe en naar op terugval. En ja, gewoon die midtempo, die losheid ook dat erin zit. Ja, ik hou er gewoon van. Toevallig ook voor mijn nummer straks ook iets van Discord gepakt, per ongeluk eigenlijk. Maar ja, kijk, het zij zo. Er moet iets in die sound zitten, dat ik nice vind. Ja,
0: ja, dat is wel. Dat was wel een nieuwheid toen. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Ik denk ook dat je moeilijk iets rond rauwe hardcore punk kan doen zonder om Discord heen te kunnen.
2: Ja, het moet een beetje eigenlijk. Ja. Ja. Zo komt er alles eens op terecht. Ja.
1: Sowieso. Oké, gaan we luisteren.

Dat laatste dat je hoorde was Wretch met Gezond Verstand. Een band uit Groningen die vorige maand It's Time to Disobey uitbracht op eigen beheer. Een bandje dat zo'n coronaproject was dat ondertussen toch wel een heel deftige release heeft uitgebracht. Ze hadden een klein EP'tje en nu hebben ze een plaat met 17 nummers. Het ene al korter dan het andere. En Nederlandse punk. Ik heb er altijd wel een weak spot voor. Ik vind het eigenlijk een supercoole taal om harde muziek mee te maken. En niet alleen punk, ook bands like Herder doen dat vrij goed, in mijn mening. Right, en daarvoor nog Hes, Panamese punks. Supercoole band. Heel vet live ook. Al plezier had van daar een show mee samen te spelen. Dat was echt een mega coole avond. Het album Detrimento is in mei uitgekomen op Under the Gun Records. Zelfs is ze van Panama, maar het nummer was Prohibido in Los Angeles. De reverb, of de delay liever op de vocals. Zeker ook heel cool, als dat niet te veel gebruikt wordt. Dan heb ik nog iets nieuw. Garage rock band Straight Out of Area 51. Met heel wat Aggie invloeden. De band is Dirty Knees en het nummer is Intergalactic Ladies, een self-titled release van in juli. Band uit Knoxville, Tennessee.

0: We eindigden juist met Neo Crushed Monument, denk ik wel. His Hero is Gone. Met Chain of Command, denk het langste nummer dat ze gemaakt hebben. 3 minuten 33. Wat dat eigenlijk niks is voor een Neo Crushed band. Mega grote invloed, ondanks het feit dat ze eigenlijk nooit zotte zelfpromotie deden. Allee, ze waren daar zelfs tegen. Het was enkel mond-aan-mond reclame. Geen grote labels, geen website, niks. Geen t-shirts. Alle t-shirts die je nu kan kopen zijn eigenlijk zo bootlegs of labels die de recensie het wel slaan. Dat kwam uit in 1997. En ik vind dat eigenlijk nog altijd... Oei, het staat er nog altijd.
1: Ja, moest, het is goed opgenomen ook, dat helpt.
0: Zeker.
1: En het is een genre die veel gekopieerd is al. Hè?
0: Sowieso. Ja. Dit is van Monuments to Thieves. Denk ik het laatste of een van de laatste platen dat ze uitgebracht hebben. Want 2 jaar later zonden ze uit elkaar gaan en 3 van de 4 leden zijn dan andere... Neocrust Monument Tragedy begon ook een band waarvan dat de invloed veel groter is dan de band zelf, denk ik. Was ja, nice om dat nog een keer te horen. Ik had een interview met Steve Bannon van Jacob Bannon. Steve Bannon is iemand helemaal anders. Met Jacob Bannon van Converge gezien en hij haalde dat aan als een van de grote inspiraties. En ja, dus. Er wel 100% in te horen.
1: Toevallig van de week ook nog een filmpje gezien van heel vroeg, begin jaren 2000, Converge optreden.
0: Ah ja, zo buiten?
1: Nee, het was binnen echt zo in een krot. Gewoon echt in een krot, ah, ja. Mega klein. Dat je ook denkt van, wow, die band was echt zo klein en toch al zo goed.
2: Ja, zo'n hele DVD ook. Ik weet niet of dat daarvan is. Van allemaal zo heel kleine, inderdaad compacte shows die echt er een scene uitzagen. Ja.
1: Ja. De eerste keer dat ik dat zag, hadden ze ook nog maar net Jane Doe, denk ik. En dat was al groot.
0: Ja, toen waren ze...
1: Dat ging al over de tongen en er was er echt al veel volk.
2: Ja, dat was in de jaren 90, waren die ook wel heel relevant. Een andere sound, hè, maar ook wel relevant. Hij kostte niet toen, maar... Hoe dat er nu over gepraat wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja. Ja, sowieso een band die een beetje de lijn hertekend heeft van wat dat hardcore kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: En op de meest positieve manier.
1: Ja, klopt.
2: Op een bepaald moment ook echt wel mijn lievelingsband geweest eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar nu vind ik dat zo iets te veel willen doen of zo. Ik vind het nog altijd sick, hè. En ik luister er nog altijd naar, maar het is zo niet mijn go-to of zo.
0: Ja.
1: Het is niet een band dat ik ook altijd naar kan luisteren, want het is super intens.
2: Ja. Die, qua emotie ook gewoon.
0: Ja, de eerste keer dat ik die live gezien heb, was op Hyperfest. En ik wist echt niet wat er met mij gebeurde.
2: Bij mij ook waarschijnlijk op Hyperfest.
0: En dat was echt, ik weet niet, dat greep mij echt.
2: Ja. Ik heb een heel vergelijkbare ervaring.
0: Ja. En de gitarist die ook mee de stempel gedrukt heeft op heel wat dat soort hardcore en metal-achtige bands met de God City Studios in Salem.
1: En Deathwish.
0: En Deathwish, ja.
1: Ja, wat dat op zich al een monument is. Hè.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, ja, ik denk dat we een hele aflevering met Converge en adjacent dingen zouden kunnen vullen. Maar we gaan een beetje terug in de tijd voor het boek van de maand. Ik heb I'm Not Holding Your Coat, My Bruises and All Memoir of Punk Rock Rebellion, een hele mond vol van Nancy Beryl. Ik zeg het niet graag, maar ja, de achternaam is natuurlijk omdat ze de vrouw is van toch ook een van de godfathers van hardcore, Al Beryl van... SSD, of Society System Decontrol, een band waar je ook moeilijk rond kan als je het over de geschiedenis van hardcore hebt. Al is het al voor hoe dat ze Straight Edge op de kaart hebben gezet. I'm Not Holding Your Coat is eigenlijk, ja, leuke woord, een knipoog naar het cliché dat vrouwen op shows eigenlijk gewoon er zijn om de jas of de spullen van een boyfriend vast te houden, zodat die kan gaan mushen. Iets dat zij alles behalve deed. Zij stond altijd op de eerste rij en heeft van dicht gezien hoe dat Benzels, SSD, Minor Threat, Bad Brains, Dead Kennedys en Black Flag de regels herschreven van wat dat muziek op dat moment was. Ze is altijd al into muziek geweest en ver voor hardcore punk of voor dat een ding was, was zij al de persoon die van voor stond op shows. Van Aerosmith tot Iggy Pop. En dan ook zines schreef, artikels schreef voor muziekscenes. En zelf Savage Pink startte. Een vrij sought-after zine ondertussen. Boek begint met een gesprek met Ian McKay. Hoe kan het ook anders? Die ook weer wat heel nuchtere, en dat is geen woordspeling, ik zeg het niet als mopje, maar weer een heel nuchtere kijk biedt op hardcore en muziek en wat dat betekent om in de hardcore scene te zitten. En dat zoveel meer is dan muziek, en gewoon de nood om te creëren en iets waar Alberil zeker ook bekend voor stond. Die mens wou een heel zwaar community bouwen en wou samen met zijn vrienden iets doen dat betekenisvol was. En dat komt ook heel vaak in het boek aan bod. En Nancy is daar zeker ook een groot voorbeeld van. Het zijn ook leuke verhalen in over hoe dat ze eigenlijk met zines en community de KKK bestreed. Iets waarvan dat ze zelf zei van... Ik dacht dat dat een zwarte pagina uit de geschiedenis was, maar ik verschoot ervan toen ik ontdekte dat die eigenlijk nog heel actief waren. En dat ging die ook op shows en in zines daar heel hard tegen tekeer. Dus... weer een mooi voorbeeld van hoe dat hardcore eigenlijk altijd meer dan muziek is geweest. In het dagelijks leven is zij ook wel echt een voorbeeld, of kan ze wel een voorbeeld voor veel mensen zijn. Zij heeft Engels in middelbare school, nog altijd. Ze heeft Kennedy Center Stephen Sondheim Inspirational Teacher Award gewonnen. Ook een hele mond vol. Door Boston Red Sox Most Valuable Educator genoemd. Gewonnen. En dat is een heel leuke vrouw om te volgen op Instagram. Heel veel inspirerende verhalen dat ze deelt daar. Veel foto's ook van vroeger. Waar ze dan leuke verhalen over weet te vertellen. Dat je echt denkt van... What the fuck heb jij allemaal meegemaakt? Dat is een beetje... Doe mij soms een beetje denken aan Just Kids van Patti Smith, die ook zo vertelt hoe dat ze de ene zotte stoot of muzikale grootheid of andere kunstenaars tegen het lijf loopt en daar coole avonturen mee beleeft. En dat is in dit geval niet anders. Dus zeker wel de first lady van de Boston hardcore scene en de straight edge.
1: Ze noemt zichzelf, ik ben er nu aan het opzoeken op Instagram, ja. Flaneur. Vind ik ook een geweldig woord, trouwens.
0: En vorig jaar helaas Alberil overleden. Na een lange strijd tegen darmkanker. Dat was ook wel zot om te volgen. Ik heb eigenlijk zo... Ja, ik weet niet. SSD heeft voor mij wel altijd veel betekend. En ik heb dat ook zo van dicht gevolgd. Heel die reis dat ze samen afgelegd hebben. En hoe dat zij daar samen mee omging en hoe dat Al daar ook mee omging, was wel heel mooi om te volgen. Veel zachtheid in mensen die zo'n harde scene zijn.
1: Ja, misschien een opzetje daarna. Lou van Sick of It All heeft ondertussen ook vandaag, vanmorgen hebben we dat ontdekt, de strijd verloren tegen kanker.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook niet zo oud.
0: Nee,
2: tragisch.
1: Ja.
2: Ik heb ook al gehoord dat het inderdaad niet goed is, maar dat het zo snel toch nog ging gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Zeker ook een band waarvan dat legacy onmiskenbaar is in de hardcore.
1: Absoluut. Ik denk voor veel mensen een opzetje naar.
0: Mm-hmm. Ja. Zeker.
2: Wij komen zo eind jaren 2000 zijn we eigenlijk zo pas naar shows beginnen gaan en metalcore was toen heel groot.
1: Ja.
2: Dus wij doen dat groesrock.
1: Ja.
2: En dan zag je daar Sick of It All op dat gigantisch podium. Dat zijn allemaal oude dudes die elkaar aan elkaar sloegen. En dat was echt oogopenend voor ons eigenlijk. Om zo'n band te zien. Zo. Ja. was super cool. Ja. Heel inspirerend.
1: En dan vorige week Jennifer Finch van L7. Ook ja. Een monument. Hè.
0: Zeker.
1: Ja. Hij heeft ook de strijd verloren tegen hersenkanker. Heel kort aangekondigd en daarna was het al zover. De strijd was natuurlijk al even gaande. Maar ook niet te min, die band is, ja, is ook belangrijk. Ja.
0: Zeker.
1: Dus ja, spijtig.
0: Ja, nog maar een keer een herinnering dat we het ervan moeten nemen zolang dat we kunnen en er moeten zijn voor elkaar. Want het kan zomaar gedaan zijn. Ik heb een nummer mee om dat boek te begeleiden. En hoe kan het ook anders? Ja, SSD met Boiling Point van op The Kids Will Have Their Say. Ook een heel invloedrijke plaat geweest.
1: En cover.
0: En cover, ja. De jonge gastjes reden trappen op stormen omdat ze iets te zeggen hebben. Dat is in 82 uitgekomen op hun eigen Exclaim label en op Discord. Dat is op 1900 kopieën uitgebracht en die run kan je nu voor een zachte $2000 op Discogs vinden. Voilà. Is dus die met Boiling Point.

0: Ja, Lorenz, ik had je wel aan het vertellen.
1: Ja, Void met My Rules. Nog eentje van op Discord Records. Ik vind dat zo... Ja, heel die plaat, die is zo snotterig. En zo'n bal van energie en ondertussen ook zo noisy. Ik denk niet dat zo'n plaat ook nog een tweede keer zou gemaakt kunnen zijn met dezelfde intentie. Er waren gewoon tieners die zo aan het fokken waren en toch wordt dat zo de perfecte plaat. Ik vind dat zo gek dat dat kan gebeuren. Ja. Ja. En dat is super cool.
0: Het wordt vaak wel een keer als outsiderpunk gecoind.
1: Ah ja, sure. Hm. Ja, ja, kan ik wel inkomen.
0: We hebben nu een SSD gehad, een government issue gehad. Zelfde periode, zelfde type personen bijna. Ja. Maar Void is toch nog anders.
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, een beetje meer snotty of zo. Ja, ja, dat vind ik.
0: Ja.
1: Ja, het blijft een plaat waar ik ook altijd naar terug grijp.
2: Luister je soms naar de Void-kant ook?
1: De Fate.
2: De Fate-kant, sorry.
1: Ja, ja. Jawel, ik heb het deze week nog eens gedaan. Ik vind het ook goed, maar het is echt niet op hetzelfde niveau als die Void-kant, vind ik. Ja. Het is zoveel veel gestructureerder, veel braver of zo. Ja.
2: Sowieso, ja.
1: Ja.
0: Maar die staat op de Flex Your Head ook, toch? Hè?
2: Ja.
0: Wat ook legendarisch is.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Ja, sowieso. Ja.
0: Dat zou eigenlijk ook een plaat van de maand kunnen geweest.
2: Het had bijna de plaat van de maand geweest, maar... door de nummers die vandaag aan bod gekomen zijn, of dat Laurens uitgekozen had, heb ik besloten om toch een heel andere kant uit te gaan. Ja. Maar ja, ik had van de week nog tegen u omschreven, ook als de perfecte dwarsdoorsnede van de 80s hardcore scene.
0: Ja.
2: Die compilatie.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zo'n compilaties. Ja, je hebt er een paar uit de jaren 80 die ook al heel veel betekend hebben. Ja.
2: Ja.
1: Dat is zo'n ding dat je nu niet echt meer tegenkomt, eigenlijk.
0: Ik ben sowieso fan van... compilaties.
1: Ja, ja.
2: Er komt nog een...
1: De Peace Camp en zo. De International Peace.
0: Zo. Sound the Alarm van Maximum Rock'n'Roll.
1: Ja, ja, ja.
2: Er komt straks nog een nummer van op This is Boston, not LA.
1: Ah, ja, ja.
0: Ja.
2: Waar de SSD famously weigerde op te staan.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Het nummer dat we just hoorden was ook in de running om erop te staan, maar zo gewoon niet.
1: Zonde.
0: Oh, ja. Okay, okay.
2: Ja. Right, Christophe, jij doet nog wat muziek mee?
0: Ja, het is even vibe change. Ik heb wel rustigere dingen mee. De eerste dat ik mee heb is The Number Ones. Ik heb die band leren kennen in Londen op Static Shock Fest. En iedereen was daar wild enthousiast over nog voordat het begon. Omdat het echt zo is, het is een pubband. Ik zal het zo omschrijven. Dat zijn mensen uit Ierland die spelen powerpop-punk-achtig. En die werken best van al in een zweterige pub, waar dat iedereen al iets gedronken heeft en klaar is om mee te zingen. En dat is ook wat dat iedereen deed, luid meezingen met hele dansbare, catchy nummertjes. The Number Ones heten ze. Ik heb een nummertje gekozen van op hun plaat Another Side of the Number Ones, die uitgekomen is in 2018 alweer op Static Shock Records. En het heet Lie to Me.

0: Ja, we waren niet aan het opleiden. Het is te plezant. De laatste was Twisted Teens met Florida Water Blues. Twisted Teens, tijdje geleden is dat hier al gepasseerd met een nieuwe plaat. En nog in 3 maanden later is er nog een nieuwe plaat uit. En ze gaan nog meer naar de cowboy punk op met nog meer slide gitaar. Ze komen uit New Orleans. De vorige was Blame the Clown. Deze heet Florida Water Blues. Uitgekomen op, of komt uit op Going Underground Records een beetje later. Ze worden ook elke keer de Buzzcocks van de Louisiana Box genoemd.
1: Die VOD moeten we nog horen.
0: Twisted Teens was dat eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt niet aan het opletten. Dat zijn die ganse feesten. Nee. Ja. En TVOD is de volgende dat we gaan draaien. Die hebben ook een nieuw uit. Een nieuw nummer al. De plaat The Form komt in oktober pas uit. En dat is heel dansbare postpunk uit New York City. Met hele dikke baslijn. En de tweede is geïnspireerd op het boek Animal Farm.
1: Oké.
0: Okay. Ben benieuwd. Opgenomen in Engeland. En hier is TVOD met Wet Brain.

0: Zat er nog iets van outro in dat ik niet verwacht had? Dat was eentje van jou.
1: Ja, dat was Hoax met Stuk. Mid-tempo, catchy hardcore band. Mensen in de scene kennen het wel hoor. Youth Attack Records eigenlijk zo heel belangrijk geweest voor zo het cultiveren van heel die mid-tempo storm slash mysterious guy hardcore zo gezegd. Die mm-hmm. eigenlijk nu nog heel invloedrijk is. Stonden zij een beetje aan de basis. En wat er mij ook zo aan aanspreekt is zo, je zou eigenlijk kunnen teruggaan naar zo de ruwe mid-tempo nummers van Nirvana. Hoe catchy dat ook is.
2: Ja,
1: en dat is, mm-hmm. dat is zo eigenlijk iets dat ik dat mis bij de modernere interpretaties van iets dat Hoax doet, is dat het eigenlijk niet meer catchy is.
3: Ja.
1: En dat vind ik belangrijk, omdat zo, als wij dan met Sicko iets gelijkaardigs schrijven, om dat wel te behouden eigenlijk. Dat die riff, dat die catchy is, dat die vocals daarover een hoek hebben. Vandaar heel inspirerend voor ons. Ja.
3: En ook zo een van de bands die zo wel begon weg te stappen van de gepolijste.
1: Ja,
3: zo,
1: ja.
3: Dingen
1: ja,
3: zoals... Absoluut. Ik zeg maar iets, Refused en International Noise Conspiracy en zo van die dingen die zo echt aan het pikken waren, dat was op een gegeven moment wel very produced allemaal.
1: Ja.
3: En dat zijn toch wel de bands die zo teruggrepen naar mm-hmm. die rauwe sound.
1: Mm-hmm. Inderdaad.
3: Ja,
0: denk ja dat, heel
3: Gag,
0: cool.
3: Gag is er ook zo een van
1: ja,
3: mij.
1: Ja. Ook zo wel ongeveer, misschien iets later, maar toch die era een beetje. Ik ben ook heel hard fan geweest van die eerste releases. Bij dat ik zo langs ook eindelijk live heb kunnen zien. Dus in Antwerpen en op The Sound of Revolution 2 keer. Dat was fucking sick. Yeah.
3: Die zanger slaat ook altijd met de micro op zijn hoofd. Doet hij dat nu nog?
1: Ik heb die dat toen niet zien doen. Nee, ik vond hem ook, als ik het zo vergelijk met de video's dat ik ervoor zag, online vond ik hem vrij braaf eigenlijk. En nog altijd goed, hè, maar... Hij was niet zo naakt met zo'n babymasker aan het rondlopen over het podium of zo. Dingen deed hij niet. Ja.
3: Ik denk dat ook wel een beetje met de liefde.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Begint te eisen.
1: Inderdaad, ja.
3: Ja. Zo ook iets later dingen zoals Hank Wood.
0: Mm-hmm.
3: En Dawn of Humans.
0: Ja. Dawn of Humans, Hank.
3: Oeh,
0: ook nog vernoemd, ja.
1: Dat ken ik niet, denk ik.
3: Die pakte zo iedere show wat dat hij had als kostuum van de dag.
1: Ja, okay,
3: zo, ik zou nog zo'n stuk plexi rond zijn hoofd zien tapen en de rest van zijn lijf met pek of iets olieachtig insmeren om dan zo in zijn puur door het publiek te gaan. Dus ook wel something.
1: Wel, ja. Ik zou het zelf niet doen, maar ieder zijn ding.
3: Ja.
1: Klinkt wel entertainend. Awesome.
0: Ja, er is ook zo een live filmpje ervan dat er zo dat een band de intro begint te spelen en er staat op het podium gewoon like een soort doos van spiegels.
1: Oké.
0: En dan tijdens die intro komt die zanger zo plots spiernaakt uit die spiegeldoos gekropen.
1: Zalig.
0: En dan zo wat caveman-achtig door het publiek te lopen. Ja, sowieso wel heel coole bands die uit die scene gekomen zijn.
3: En Hawks ook, dat is toch ook wel een stukje... De performance ervan, ja. Als je zo'n flant persoon hebt.
1: Ja, ik heb ze nooit live gezien. Ik heb dat zo eigenlijk net gemist allemaal. Maar kijk. Ja, zo.
0: Right.
1: Ja.
0: Dan gaan we een beetje naar het verleden met een nieuwe release. Dat is ook al af en toe een keer gebeurd, maar de Cruts die namen in 98 in een slaapkamer in Ottawa in Canada een plaatje op, een EP, dat ze als self-titled EP'tje gingen uitbrengen. Dat is nooit gebeurd. En vorige maand is dat 28 jaar later, als ik goed kan tellen, dan toch gebeurd. Het is een beetje stomping, oldschool, hardcore, maar ik vind het wel leuk.

0: Misschien is het omdat ik net Sopranos bij hen kijken ben. Alleen net al even dat ik in de mob-band zit. Maar wat je net hoorde was een mob uit San Jose in California met Wearing Thin van op Mundo Podrido. Dat is in juli uitgekomen op eigen beheer. Het is het laatste nummer van het EP'tje. En het is zeker de moeite waard om te checken. Heel coole tempowisseling, zoals je ook in dit nummer hoorde. En daarvoor The Rival Mob met Hardcore for Hardcore. Een van de nummers dat voor mij wel... Of een van de bands dat voor mij wel... die era van modernere hardcore meegedefinieerd heeft. Ja.
1: We hadden het vorige keer over goede intro's.
0: Mm-hmm.
1: En The Rival Mob heeft ook echt wel een heel goede intro's song.
0: Ja.
2: De intro grunt. Ja,
0: ja.
2: Wordt ook vaak gecoverd in België. Ja.
0: Ik denk ook dat Braze War mee in dat rijtje past van heel vette intro's met Rut. Ook een beetje dezelfde regio's van hardcore. Maar dus The Rival Mob, dat is in 2010 uitgekomen op 7-inch, op 6 Feet Under. Band uit Boston, en dat is er wel volle bak aan te horen, want de leden zaten ook in Mind Eraser, Righteous Gems, Mental en X-Files X. Ik vind dat een geniale bandnaam. Na 6 Feet Under zijn ze naar Revelation Records overgestapt voor Mob Justice. Ook wel echt een iconische plaat in dat genre. Ja, ik vind dat gewoon heel vet. Zo de gitaren zijn recht toe recht aan, maar het zit zo wel een rock'n'roll feel in die zo wat swing eraan heeft of zo. Ik weet niet, ik kan dat niet goed omschrijven, maar het doet iets met me. En dat vind ik ook zo vet aan Righteous Gems.
1: Stomp and roll.
0: Die, ja, dat is perfect uitgedrukt eigenlijk. ja, dat doet iets met me, waardoor ik eigenlijk niet stil kan staan. Voor het volgende nummer gaan we een beetje naar de andere kant van het spectrum. Denk Righteous Gems en consorten wel bekend stonden voor hun toch wel toxic masculinity met momenten. Pansy Division was een band die volledig tegenovergestelde wou doen. 90s queercore icoon, denk ik wel. Opgericht in 91. En dan met Green Day meegetoerd, moment dat zij Dookie uitbrachten. Green Day heeft hen meegevraagd. Omdat die vonden dat Pansy Division meer bekendheid moest krijgen. En we hadden ook aandacht voor queers in de punk scene. En er waren heel veel mensen die naar Green Day kwamen kijken en dat niet echt verstonden. Dus er zijn wel wat interessante gebeurtenissen op die tour die plaatsgevonden hebben.
1: Die tour is hen niet goed bevallen, hè?
0: Nee. Die tour is ook begonnen in clubs. En ondertussen was Dookie aan het ontploffen.
1: Ja.
0: En die tour is geëindigd in echt arenas. Omdat het was zodanig populair. Mensen wilden meer en meer tickets kopen. En op een duur konden ze niet anders dan alles schalen. Ja, er werd met ding gegooid naar hen. Ze werden uitgescholden toen ze op het podium stonden. De teksten zijn zeer expliciet, maar dat vind ik ook wel heel leuk aan die band. Het is uitgekomen op Lookout Records, een band die wel meer grote queerbands gesteund heeft. En die ook wel een heel interessante rol heeft. En kijk, het is nu weer een onvoorbereide filmtip voor deze maand, maar Queercore How to Punk Revolution. Het boek is hier ook al aan bod gekomen. Ja. Maar de film is zeker ook de moeite waard. Pansy Division komt er zelf ook wel heel vaak in. En de baas van Lookout Records ook. Dick of Death is van op het album Wish I'd Taken Pictures uit 96. En de teksten zijn geniaal.

0: Ja, dus dat was er nog één van mij. No Tolerance, Empty Words. Ik vind dat gewoon een heel harde band eigenlijk. Ook Boston Straight Edge, zoals SSD Control van daarnet. Ja, dat is gewoon de reden waarom ik het gekozen heb. Ik vind dat zo'n heel goede afwisseling tussen gewoon heel snel en stampy. En gewoon songwriting,
1: ja.
0: Niet te veel franjes, no bullshit, supergoeie productie.
2: Ja. Ja, zeker. Klinkt echt mega goed.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja,
0: die drums zijn zo primitief. Zo. Ja.
2: Ja, ja.
3: Boston style, hè.
0: Ja. Ja.
3: We hebben nog wat shows ook voor augustus dat we gaan aankondigen. In The Pits, 1 augustus. Tanksil, Highstorder en Crosshairs, 6 augustus. In Jeugdhuis, TD en Mol, Echo Chamber, Wreckage, Penance, Die With It. 8 augustus in Klappersvaartbrugge, Kritiek, Mo.
2: Yes.
3: Neurot en Genetic Defect, 17 augustus in The Pits, Hotload en Totaal Irrelevant. 21 augustus in Ashart, Vrijdag Serial Pissers en Aphelium. En dan hebben we ook nog 29 augustus Free Open Air in Mariakerke met La Jungle, Real Farmer, Sportweekend, Plexistad en Grote Heelstaart. Vorig jaar was dat vrij tof festivalke en het is gratis.
2: En ergens daartussen, 23 augustus, ook nog X-Dom in Mijn Muze en Olen samen met Kritiek.
3: Ja, drukke maand voor Kritiek.
2: Ja, mocht wel een keer.
3: Ja. Oké, goed. Maar nog een keer stel change doen naar de New Wave. Met Rational Youth, dat is een maand daar een New Wave classic van spelen. Die komen uit Canada, zelfs de bandnaam is beleefd Canadees. Het is niet Radical Youth, het is Rational Youth. Het is een nummer dat ze ook gemaakt hebben als City of Light later. En die band is ontstaan in 1981 uit de punkband Heaven 17. En ze hebben Kraftwerk ontdekt. En dat is ook meteen hun directe inspiratie. Je ziet dat ook aan alles van hun stijl, de videoclip, de pakken, hoe dat ze de synths opgesteld hebben op het podium. Het is bijna een directe Kraftwerk kopie. We gaan luisteren naar Rational Youth met City Phosphor.

0: Dat was Ubik met John Wayne is a cowboy en is on Twitter vanop de Next Phase mini-LP uitgekomen op Iron Lungs in 2019. Ja, ik heb het wel voor die anarcho peace punk en dat is gestart als zijprojectje van de band Masses, nog zo'n goede band.
1: Cool.
0: En Ubik, die naam komt natuurlijk van de sci-fi novelle van Philip K. Dick. Voilà. Wat hebben we nog? Ja, we gaan nog eentje spelen. We gaan er nog twee spelen. Is het Syndroom 81, Vivre et Mourir, van op Prison Imaginaire, uitgekomen in 2022 op Sabotage Records. Dat is een moderne underground postpunk klassieker van mij. Dat is, ja. Die sound, de mix Oi, postpunk uit Frankrijk, dat is iets dat alleen zij kunnen.
1: Is echt een hit. En ja.
0: Ja. Absoluut. En daarna gaan we luisteren naar de band Turbo met Jeje het Turbo. Van op Jeje het Turbo. En die is opgenomen in 2024, maar komt nu pas uit. En dat is uit Engeland. Met niemand minder dan Paco van Avireis en Mus op drums.
1: Nice.
0: Ja, maar eerst Syndroom 81.

0: Ja, Lorenz, vertel maar.
1: Ja, inderdaad, nog eentje van mij. Arms Race met Empty Creed. Ik vond gewoon heel die New Wave of British Hardcore. En hoe dat ze eigenlijk ook op een eigen manier een interpretatie deden van klassieke hardcore. Het had dan natuurlijk ook wel wat basten in. Vond ik heel cool. Op dezelfde manier dat wij ook inderdaad zo onze eigen interpretatie ervan willen maken. En ook weer topproductie. Harde vocals ook.
2: Hard.
1: Als je ook heel die plaat luistert, is het ook verrassend divers eigenlijk. Zo. Maar tegen het einde zijn er zo wat meer catchy nummers en zo. Ja, heel goed. Ja.
0: Yes, zeker.
1: Was ook met Ola, waar we het van Quality Control, waar we het daarnet ook nog over hadden. Dus, veel betekent, hè. Heel die scene voor hardcore in het algemeen, vind ik. Ja.
0: Zeker. En Pizza Arms Race ook zo wat een band is die... of toch een van de bands die zo de New Wave of British Hardcore wat in gang gezet heeft.
1: Ja, zij hebben het eigenlijk de term zo gecoind op die plaat eigenlijk. Terwijl ik heb er langs wel nog eens gekeken zo wat er wanneer is uitgekomen. En ik denk dat die Flex demo wel nog redelijk wat vroeger was.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet natuurlijk niet waar we moeten beginnen. Ah ja, Violent Reaction had je dan ook nog.
2: Ja.
1: Jammer dat ik Arms Race nooit live gezien heb. Ik heb wel Blind Authority en de Flex heb ik nu wel veel gezien.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het zijn altijd wel niet bands dat je denkt van, jammer dat ik er toen niet bij was.
0: Maar Arms Race wel nog zo dat extra streepje rauwheid en vulligheid erover gelegd.
2: Ja.
0: Dat de Flex of Violent Reaction bijvoorbeeld niet aan, dat was allemaal nog wat polijster.
1: Ja, misschien wel. Ja.
2: We hebben hier vorige aflevering Klons gehad. Hoe dat de bal soms rolt. Die zijn nu zo in Japan daar op dit genre zich aan het inspireren.
1: Ja. Ik heb die langs ook nog gezien in Antwerpen. Ons. Dat is wel goed.
2: Alright.
0: Alright. Ja, het is een heel warme zomer. Dus ik keer al een keer naar The Goth and the Dark Wave om toch mentaal wat af te koelen. Ik heb Twin Tribes mee met Phantasmas. Dat is in 2019 als single op uitgekomen. En dan ook op het album Ceremony. In 2019, later dat jaar. Dat is op Manic Depression, Young and Cold en Beso de Muerte uitgekomen. De band is van Brownsville in Texas, maar bestaat uit Luis Navarro en Joel Nino Jr. Mensen met Mexicaanse roots, en dat komt ook terug in de muziek. Phantasmas is Spaans voor geesten en verwijst naar Mexicaanse uitdrukking om iemands duistere verleden onder ogen te zien.

0: Ja, na Twin Tribes bleven we een beetje in dezelfde tijdsperiode, maar een heel andere vibe. Dat was Permission met Kindness and Mercy van op de mini-LP Drawing Breath Through a Hole in the Ground uit 2018. Dat was dat jaar een van mijn album of the year platen, weet ik nog. Super vet. Hele ontregelde, chaotische Britse hardcore punk. Gitarist heeft ook artwork voor de hoes gedaan. Dat was super cool. En dat is een heel productief jaar geweest voor hen, want ze zaten halverwege 2018 en het was al de tweede release na debuut Contagious Life. En dat is, hoe kan het ook anders, op La Vida Es Un Mus uitgekomen. En daarna nog Fysiek met Rhythm of Brutality en daarmee is de muziek ook beschreven. D-Beat Crasher Crust uit Olympia, Washington. Muziek is opgenomen op het grondgebied van de Nisqually en Squaxin First Nations. Dat is iets dat ze wel altijd belangrijk vinden om te vermelden. Inspiratie en distortion gehaald uit het mosterdpotje van de Japanse D-beat in de stijl van Disclose en Framtid. En dan heb ik nog wat postpunk voor jullie met Richie Dagger. The Urge van op album 3, dat is ook uit 2018, op INL Records uitgekomen. Dat is een Nederlandse band die ontstaan is uit de bands Hoogwater, de Nederlands-Belgische band Reactionaries en de meeste leden hadden ook al samengespeeld in Restless Youth.
1: En dat houdt er zijn, hè. Dat zal ook meteen onze laatste zijn voor vandaag.
0: Yes.
1: Lorenz, merci om erbij te zijn, zo vroeg.
2: Ja, geen probleem. Ik vond het superleuk. Ik heb echt geamuseerd. Gewoon zo een beetje zevenen over hardcore en punk.
0: Dat doen we graag.
2: Dat is van mijn favoriete hobby's eigenlijk.
1: Altijd welkom om af te komen.
2: Dankjewel.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
3: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
2: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
4: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
2: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

timing. Hard time knowing what's the current.

here today, right there.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM.
0: Urgent FM.
2: Landlock Therapy.

zal ik even verdere duiding geven wat het concept van vandaag is. Ik heb een zak platen mee die ik blind gekocht heb. Nee, blind gekocht niet helemaal. Die ik eigenlijk puur gekocht heb op het tweedehandsmarktje. Puur op het uitzien van de cover. En het vermoeden dat er goede muziek achter die cover zou schuilen. Dus jullie gaan nu vandaag met mij mee eigenlijk voor de eerste keer luisteren wat op die platen staat. En hopelijk vinden we wat hidden gems. Dus we gaan beginnen met de eerste. Hier gaat-ie.

En we gaan verder naar de volgende schijf. Een dubbier tune van Air Gap, genaamd Glow.

track die juist inbracht is de Sagittarian met Spaced Up Dream. Dat is wel een digitale track. De vorige was dus Air Gap. Schijf die ik zeker nog ga gebruiken in de toekomst. Nice dubby atmosphere.

is weer al een mystery EP, een mystery LP. Bedoel ik die voor de eerste keer hoor. Het zou Dano zijn met Heart of Darkness. Een cover die zo begin 2000 oogt. We gaan eens kijken. Van NRK Sound Division. Drifting on Continents EP. Uit de UK. Dus Heart of Darkness by Dano.

advised on initial contact, you have been.

So the muscles end at one nice girl, at one white girl. This we call a minder scare. Maar bon, het was voor een blinde aankoop heb ik al een aantal goede schermen, dus een aantal platen waarvan ik puur op uitzien van de cover dacht. Daar gaan we zagen trance, thumpers en

soms bedriegt ons oog ons uiteraard. Maar wanneer je die early 2000, late 90s artwork een beetje weet te onderscheiden, dan kom je zo een dingen tegen. Heavy fucking thumper.

houden. Ekkister zijn met Germination. En ik las dat hem uit Rotterdam komt. Dus tuurlijk voelt het alsof je met een pak steen op je kop wordt geslagen.

Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Bale hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Yes. Goedenavond, Gent. Het is hier opnieuw met FOMO. Het is even geleden geweest dat we on air waren. Maar we nemen even toch een pauze in onze vakantie, omdat er wel echt wel iets speciaals aan bod is morgen. Ja, dit is FOMO op Urgent FM. 2 uur underground en vanavond voor de laatste keer dit seizoen. Ik heb hier in de studio Sam, oftewel Nachtzwaluw. En Pestvogel, inderdaad. En ik heb hier rechts van mij op dit moment Headkick staan. Hallo. Dat klopt, hè. Morgen in het landhuis hebben we een speciaal event. En het gaat nogal een apengedoe zijn, hè?
1: Dat klopt, want morgen is het Summer System by Monkey Business in het landhuis. Dat is een avond vol met rave, jungle, IDM, drum and bass en breakcore.
0: Zalig.
1: Onze headliner is Istari Lasterfarer. En als we geluk hebben en zijn trein komt op tijd aan, maakt hij misschien nog een appearance in de studio.
0: Oei, yes. Om hoe laat komt hij toe?
1: Nu.
0: Aan de studio of aan het station?
1: Aan het station.
0: Oké. Maar gelukkig hebben wij u hier, Headkick. Jij bent ook een headliner. Je bent ook wel deel van het collectief van Monkey Business. Misschien heb je jezelf erop gezet.
1: Nee. Dat is eigenlijk voornamelijk B-Man die alles trekt. Met Monkey Business hebben we dus de Monkey Business Sound System. Dus we hebben een sound system. Maar we zijn ook een groep met DJ's. En ook een label. Dus het is eigenlijk een drieluik.
0: Oké, dus Monkey Business is het algemene overkoepelende organisatie,
1: klopt,
0: zeg maar.
1: Klopt.
0: En dan heb je Monkey Business Sound Systems, die bouwen hun eigen sound systems.
1: Ja, dat is dus ook weer B-Man, met hulp van Steven Tropmanga. Het is een serieus uitgebreide sound system. Ik denk dat hij nu 18 scoops of zo heeft. Dus eigenlijk een sound system formaat dat je dat bijna niet in de zaal kunnen zetten, maar ook gemaakt voor buitenfeesten te geven.
0: Ja.
1: Daarvan is morgen ook het eerste luik begint buiten met KNS, Klemskerk Noise Squad. En dan gaan we naar binnen van 9:30 en daar gaat het feest dan eigenlijk verder.
0: Oké, Sam, gaat je daar ook zijn morgen?
2: Ik zal er zeker aanwezig zijn.
0: Oké, fantastisch. Ja. Zalig. En ook, waar gaat het gebeuren? In het landhuis, hè?
1: Ja. In het landhuis, ja. Dat is Warmoezenierweg. Dat is eigenlijk richting de Kristallijn aan het water.
0: Zeg maar naast de Kristallijn.
1: Naast de Kristallijn, ja. Als je de straat rijdt, kun je er niet echt missen, dus. Ja.
0: Nee, voilà. Dus vanavond gaan we tijdens de show de sound system vibe even beluisteren.
1: Ja, ik heb dus eigenlijk voornamelijk muziek mee van op ons label, dus Monkey Business label. En veel van de DJ's die daar morgen zullen draaien, ook van de leden van Monkey Business. En het is een beetje een mix van alles door elkaar van Monkey Business dus.
0: Voilà, dus vanavond duiken we in de sound system cultuur. Van waar komt het? Wat maakt zo'n avond anders dan een gewone rave? En hoe gaat je van illegale free parties naar een VZ2 met tickets zonder je ziel te verliezen? Nee, dat is een retorische vraag.
2: Ja, okay, het waren veel vragen in elkaar.
0: Ik dacht, ik ben blij. Straks mocht je daar wel op antwoorden.
1: Ja, ik zal er even over nadenken.
0: Voilà, zie. Kijk, dus van kraakpot tot organisatie, dat is het verhaal van vanavond. En we gaan een beetje die vibe opsnuiven hier in de studio. En niemand met niemand minder dan Headkick en Istari
1: Lasterfarer.
0: Lasterfarer. Wat was dat,
1: Lasterfarer. Dat is een kamionchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur. Oké, interessant. Ik zou zeggen, doe maar Headkick, doe maar je ding.

Amai, amai, wat een set. Dat heb ik hier aan het draaien is. Een heerlijke voorproefje voor morgen in het landhuis met de Monkey Business Sound Systems. Ja, en Hetkik, hij staat ook heel veel in voor de planning, had ik gezien. Ja, is dat de eerste keer in het landhuis dat ze dat

0: feesttijd, inderdaad. Ah,
1: ja, ja, oké. Okay. En dan morgen, want wij... ja, Istari is hier al heel zijn systeem aan het klaarzetten. Mm-hmm. Alsof dat hij echt nieuwe muziek gaat uitvinden.
0: Ja.
1: Dus ik ben zeer benieuwd daarnaar. Gaat het morgen ook een soortgelijke vibe zijn met de muziek dat je net gebracht hebt en wat dat hij straks gaat brengen?
0: Inderdaad, het is een heel gevarieerde avond. Binnen het subgenre zijn er dus jungle, drum and bass, breakcore en dergelijke. KNS in de namiddag buiten, dat gaat van heel melodische jungle tot echt bijna noise, extreme breakcore.
1: Oké, okay. Dus heel
0: dat
1: breed.
0: Dat is heel breed.
2: Ja, dat zijn verschillende DJ's ook.
3: Het zijn ook verschillende DJ's, dus KNS, Klemskerke Noise Squad.
1: Wat was dat?
3: Klemskerke Noise Squad.
0: Klemskerke is een gegucht van de haan.
1: Ah, oké. Okay. Kan ik je bijna laten spellen?
3: Ja, nee, dat moet je zeker niet doen.
1: Oké, okay, en loop even, kunt je dat even doorlopen morgen voor de luisteraar dan? Want ik heb ook gezien om 4:00 dat het... dat het al gang is, of toch buiten met een theetje of zo.
0: Ja, dus de afternoon tea party met KNS, Klemskerke Noise Squad. Dat is dus Nalaar, Jizzle, Shitenop, The Dark Passenger, Hyreth. En er is ook een nieuwkomer, en dat zijn Gay Marvin en Spacey Kevin.
1: En dat is buiten dan?
0: Dat is buiten, ja.
1: Oeh, en is dat dan anders dan 's avonds?
0: Het is wel gemoedelijker, want het is ook zo... veel mensen zitten ook gewoon even neer daar buiten. Omdat het is ook wel gezellig, omdat de feestlocatie, de dansplaats en de rustplaats is eigenlijk dezelfde plaats. Ja. Waardoor dat zowel een heel gemoedelijke, familiale sfeer heeft op een manier.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En is dat dan ambient? Of?
0: Ambient zal het nu wel niet zijn. Het zal allemaal wel very breaks-oriented zijn. Maar het ene zal eerder vrij melodisch zweverig zijn. Dan zal het andere meer rechtendoor zijn. Dus het is,
1: Maar wel goed muziek om aandachtig naar te luisteren in plaats van te dansen, bijvoorbeeld.
0: Zeker.
1: Okay,
0: ik zal misschien ook meegeven. Spacey Kevin en Gay Marvin, dat is Headkick en Shitenop, die een live breakcore radioshow zullen doen.
1: Oh.
0: À la Willis en Marietten. Het wordt zeer ludiek, heel onnozel.
3: Zalig, met de nodige jingles ertussen.
0: Heel veel jingles.
1: Ja. Oké.
0: En heel veel zeer.
1: Zoiets op een plek zoals het Landhuis, of het Landhuis, pardon. Dat is wel iets unieks dan, denk ik. Kunt je misschien vertellen wat dat, misschien Sam, wat is er voor u het Landhuis als plek? Moest je dat moeten proberen beschrijven aan uw grootmoeder?
3: Vriendelijk blijven. Aan mijn grootmoeder. Ik zou dat eigenlijk gewoon echt een venue noemen uiteindelijk, waar dat je. Er gebeuren heel veel interessante dingen nog wel.
4: Wat is dat eigenlijk?
3: Nee. ik vind dat ergens een moeilijke vraag. Ik kom er ook persoonlijk niet echt zo superveel, maar er zijn ook volkstuintjes, dacht ik. Het is een soort community bijna, waar dat, denk ik, oorspronkelijk uit is gegaan. Ik weet niet of dat nog altijd een kraakpand is eigenlijk. Want het is zo wel begonnen waarschijnlijk.
1: Ja, zoals heel veel met muziek en het ontstaan van genres is, komt het vaak uit de underground.
3: Ja.
1: Of van de free party scene in dit geval misschien. ik zag ook staan MC Lucius.
0: Ja, MC Lucius, dat is de MC van de Monkey Business Crew.
1: Ja.
0: Persoonlijk ben ik vaak niet de grootste van MC's, maar hij is wel echt goed. En hij weet ook wanneer dat hij wel moet MC'en of wanneer niet.
1: Ja, wat voegt hij toe aan zo'n nacht dan?
0: Hij wacht ook wel echt de stukken af wanneer dat gewoon iets melodischer is en zeker niet over de vocals.
1: Ja,
0: hij zit ook gewoon altijd on beat. En zijn accent is gewoon ook flawless, waardoor dat het gewoon goed klinkt. Want ik weet één moment, dat was bij Benjamin thuis, speelden we Benjamin een nummer dat ik kende. Maar en MC Lucius was aan het MC'en daarover. En ik ging naar daar en ik vroeg van, van wie is die remix? En hij wijst gewoon naast hem zo van, maar die is gewoon live aan het MC'en. Dus
1: zalig.
0: Ik had het niet door. Dat
1: is bijna
0: gewoon...
1: rappen eigenlijk.
0: Ja, echt wel.
1: Nice, oké. Okay. Dan voor de line-up. Naar wat kijken jullie? Is het vrienden eerst of sound eerst?
0: Goh, ik denk dat dat een beetje de twee is, omdat dat ook gewoon een zodanig kleine scene is. Er is ook natuurlijk nooit niet veel budget. Vaak draaien we ook gewoon verlies op events, of zijn we break-even, soms een heel klein beetje winst. Dus het is wel belangrijk dat dat iemand is waar dat we ook gewoon een beetje een klik mee hebben en dat we weten van, ja, die gaan misschien niet de volle prijs vragen, want anders betalen we de volledige prijs ook uit onze eigen zak.
1: Ja.
0: Dat is het jammere in die underground scene, in die alternatieve genres, dat je weet van...

0: Ja, ja.
1: De kans dat je verlies draait is wel echt groot. Dus je moet het echt wel doen voor de liefde voor muziek en niet ja,
0: voilà.
1: Voor het geld, want dat, allee, dat is er niet. Je steekt eraan toe en dat is spijtig. Ja, dus.
0: Ja, voilà. Maar omgekeerd ook niet leuk zijn. Moest je heel veel verdiend hebben aan een nacht dat niemand leuk vond?
1: Nee, zeker.
0: Dat is ook, ja, dat is ook niet leuk.
2: Inderdaad, ja. Dus, nee.
1: Maar denk dat wij dat risico gelukkig niet lopen.
0: Nee, inderdaad. Alright, dan zou ik heel graag teruggaan naar uw set. Want okay. Straks gaan we Istari... Allee,
1: Lastervaarder.
0: Dank u. Is dat die Lastervaarder hier live horen? Hij gaat live produceren, of zo lijkt het. Ja. Want hij heeft hier van alle soorten modular hardware mee. En ik ben heel benieuwd. Met een loopstation zie ik hier ook. Dus ja, we blijven zeker aan de lijn. Ik bedoel, on air. En in de tussentijd gaan we nog even meezweven met het kick. Let's do it!

0: thank you, Istari Lastafara.
1: Very good.
0: Thank you so much for your performance. It was very contagious. Yeah. If I can say so.
2: Yeah, you're definitely right. Yeah, definitely.
0: So tomorrow, I suppose it will be similar like your set now, or is every set completely different?
3: A little bit similar, but a little bit different.
2: Yeah.
0: All right.
3: That's, that wasn't all spontaneous.
2: Yeah.
0: So I should tell people that if they want to hear the rest of your set, tomorrow is the place, right?
3: Some of the tracks they can hear again and on a loud sound system.
0: Yeah. Okay, on a proper sound system. Yeah. Very nice. And thank you, Istari. And we hope to see you tomorrow in Atlantis. Thank you for coming. It was really a privilege and an honor to have you here. Thank you so much. Yes, en ze zijn zelfs hier in de lobby, zal ik maar zeggen, ook aan het applaudisseren. Over sound systems gesproken trouwens, is er een reden dat die meestal zelf gemaakt worden?
2: Kostwijs zou ik sowieso al zeggen uiteindelijk. Als je alles zelf moet gaan kopen en als je een beetje zelfhandig bent, dat je de kost al een beetje kunt drukken. Dus,
4: Je hebt ook volledig in de hand hoe dat je sound eruit ziet, welke manier dat je dat opbouwt en dergelijke.
0: Ja.
4: Je kunt een grotere kast maken, een kleinere kast met dezelfde speaker. Dus je hebt echt de volledige controle en dus eigenlijk ook hoe dat alles gaat gaan klinken.
0: Ja.
4: Als je iets gaat gaan kopen, heb je wel een geluid dat al reeds gestandardiseerd is door een fabrikant.
0: Commercieel,
4: inderdaad. Zeker zoals bij die dub sounds, is dat ook gewoon superveel bas. Dan gaan ze om zoveel mogelijk bas.
2: Ja, ik denk dat daarom ook is uiteindelijk, als je inderdaad een dub sound system wilt maken, ga je inderdaad meer baskasten gaan maken. Exact. En als je enkel op Technivals wilt staan of zo, ga je misschien een andere keuze maken in wat je wilt maken of wat je wilt doen, denk ik.
0: En wat zijn Technivals?
4: Dat is eigenlijk een verzamelplaats van sound systems. Dat kan op een verlaten vliegterrein zijn. Of dat zijn hele grote pleinen. Je hebt dat eigenlijk over heel Europa.
0: Ja.
4: In de UK heb je ook zoiets. Dat noemt dat natuurlijk geen Technival. Dat is de Europese versie.
2: Ja, Technival Poltech, is de verzameling. Ja, Poltech of French Tech.
4: French Tech is dan
2: Czech
4: de Franse
2: Tech,
4: versie.
0: Onder het nummer Tech noemen ik dan.
4: Ja, van de techno scene. En dan, toen dat French Tech 20 of 25 jaar was, waren wij daar ook. En toen waren er 150 sound systems.
0: Yes, alright. Voordat we even verder luisteren naar Headkick, want hij is nog niet klaar. Hij heeft nog serieus wat energie in zijn vingers. Hebben we eerst de FOMO Radar. Yes, wat beweegt er in Gent dit weekend en vanavond? Niet veel, maar er is wel wat. In de Charlatan is er namelijk Web. Dat is Afrobeats, hip-hop en R&B met Jazz, Zulu, Baba en Big Poppe. Dat is al gestart om 10... Allee, dat is nog niet gestart, pardon. Dat is binnen een kwartier dat begint. Dan morgen, zaterdag, is er maar één adres eigenlijk. En dat weet je ondertussen waarschijnlijk. Summer System van Monkey Business in het Landhuis. Waar is dat? Dat is Warmoezeniersweg nummer...
2: 1 of...
0: Nee, 10.
2: Ja, 10. Ja, ik wist dat het met een 1 was. Ja, met 10.
0: Ja,
2: dus,
0: 10, ja, 10. Sorry, dat was een strikvraag.
2: Ja.
0: Warmoezeniersweg nummer 10, daar moet je zijn. Naast Kristallijn.
2: Is het weg of is het laan?
0: Weg geweest. En dan, als je toch nog eerst nog ergens anders wilt passeren... dus als je de open-air sets met thee wilt missen in het landhuis, dat kan zeker. Ze zouden het wel jammer vinden. Maar dan kun je nog wat ook wel naar We The People. Dat is een summerclub, ook in de Charlatan. En dat is met Luca uit Nederland vanaf 11 uur. Dan hebben we ook in de Cocorico, want die bestaat ook nog, Le Blanco met zijn Urban Summer, ook vanaf 11 uur. Dan overdag dit weekend, als je je platencollectie wilt aanvullen of zo. In de Brugspoort is er een rommelmarkt. Heeft niet te veel te maken met per se een rave, tenzij dat je echt platen aan het zoeken bent. Maar het kan altijd wel leuk zijn als je toch niks anders vindt om te doen.
2: Als je een nachtje doordoet en nog een activiteit zoekt.
0: Voilà, dan moet je naar het landhuis. Voilà. Voilà, inderdaad.
2: Of naar de rommelmarkt.
0: En als je dan, of naar de rol maakt. En als je zondag wilt uitbollen, je kunt anders gewoon service set kopen in de rommelmarkt en dan naar het landhuis. En
2: dat ah ja, voilà, ja, voor de theekransje. Breng taart mee.
0: Breng taart, bring pie, please. Dan zondag is het uitbollen met Tristan de Pauw live in Café de Loge om 9:00 s'avonds. Dat is jazz om eigenlijk de week gewoon een beetje af te sluiten. En als je toch liever niks met muziek doet, dan is er in de Sint-Baafs-abdij een... wat was het? Dat is open vanaf 2:00 met een gratis rondleiding vanaf 3:00, maar dat is toch altijd zo, of niet?
4: De rondleiding kan altijd gratis binnen, maar er is niet altijd een rondleiding.
0: Ah, ja, ja, juist. Oké. Okay. Dus zet dan ook alvast... ik moet dat nu zeggen, want volgende week hebben we geen show meer. Zet ook een kruisje bij zaterdag 22 augustus. Want dan staan de mannen hier, dat hier in de studio zitten, de handen in elkaar, met Breakcore Gives Me Wood. En dat is ook opnieuw in het landhuis. Dus als je niet weet wat dat is, en als je geen wood hebt, dan moet je naar Breakcore Gives Me Wood.
2: Dat
0: klopt, hè, mannen?
2: Ja. Zeker als je geen wood hebt. Ja.
0: daar gaat je veel energie krijgen en goede bloedcirculatie.
2: Inderdaad, zeker en vast.
0: Alright, dat was het voor de radar. Er is niet superveel te doen, maar... je kunt alles ook nog volgen op fomostation.be. En ik zou zeggen, without further ado, gaan we nu over naar het kick. Tot straks. Doei.

0: 10 uur. Urgent. Urgent FM.
1: Break City.
2: Break City.

0: Yeah. Brexity. Het is hier de mes. Ik alleen en niemand anders. Een Castor W zit in Italië. Lekker pizza's aan het eten. En we zitten naar Italo Disco aan het luisteren. De Fransen is naar de Lucerse feesten. Dus bij deze is het alleen. Van een beetje van alles in ambient, een beetje rave, met een drum bass, een beetje techno acid, een beetje allemaal door elkaar gemixt, ja, foefelen voor 2 uur lang. Ik zou zeggen, geniet ervan. Brexity, only for you, you and you.
1: Brexity.